Ja, dat weet ik nog wel even, darling, met Frisk Funk. Maar nou naam Heike dat micro aan brengt wat mij ouwe makenrechte van mannenheid springen. Ik zou je het eerst wanneer fijn aan jij, jammerskerin.

dat weet nog wel een verdaling met Frisk Funk. Maar nou naamt Heike dat micro aanbrengt wat mij ouwe a makenrechte van mannenheid springen. Ik zou je het eerst wanneer fijn aan jij, jammans kerren.